0: Eind van nummer goed.
1: Het is 11 uur. Aan 1 minuut.
2: Wil dan wel die drie goed gunheren voor radioactief te luisteren. Abi, dan pas je wel ganz goed op. Vielleicht goed radioactief 106.5. Natuurlijk die beste mix. Dan natuurlijk ook die beste muziek. Abi, kan je dan niet zien die beste moderatoren. Radioactief 106.5 erfüllt dich auch ihre Musikswunsch. Radioaktiv, ihr Radio. Rund um Dauer, 24 auf 24, rund um 7 auf 7. Radioaktiv 106.5, das sind wir. Hi, tschüss.